Jy is hier by die naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita en ons het nou net geluister na Ace of Base se Life is a Flower net hierna het ons Vanaydin Blom met Kon saam en dan ook Valiant Swart met Langs die Goue Rivier.

alles van mij was moest nooit vol geld. Hier loopt de toekomst van mij, nee spijkjes door die veld.

0: hab tot die kant van Ranghoense kaai.
1: Moes ons weggaan, moes ons weggaan.
0: En selfs waar ons vast

Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Ander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew. Your weapons in all.

0: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
1: Het is een koop pistol handled. Yeah, pearl handled pistol from the old west.

hard werken en slaap. Maar voor elke glimlach en elke grap. En zoek om ons te doen en is je lichaam op. En wil vermoegheid omkap.

Porsche. Enak drank, enak dank aan die soeter. Wijntje in die groter dos. Met een koude hart, tot die morgen. Drink ek in die vuur aan my kop.

0: houe, ek voel die vuur, vreet my stok, stok op.
1: Bok Radio. Ook op Bok DFV.

die Blaupunkt, ze gooien tot boel. En als leester verelvers geen koers toe. En die hoop brein al die vrede mijlen, stuk voor stuk.